0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Grothaaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Grothaaltert.

wakker met een houten kop. Het was gisteravond weer wat later. Mijn wekker afgezet. Ik hijs mezelf uit bed. Dat is hier een serieuze kater. Wat is er weer gebeurd vannacht? Er zijn wat beelden weggezogen. Het was toch nog niet zo laat. Ik zat wat te drinken met een maat. Dan is de tijd toch echt gevlogen.

0: Ike. Ike Schelen van der Linde. Maar allemaal zijn de taart als Brutoeg of als Loekerke. Zijn dode maskers. Allemaal worden ze stoppel zot van mij, allemaal. Alleen de vrouw van de Jean-Peter, die stak haar kop in brand omdat ik maar lang zou willen komen. En de madame van de dokter, dat was een afscheur. Als die begon te branden in de maat van de pastoor, wat dat die allemaal wel.
1: Ook een keer kwam een mix van een Hollandse grens.

En toen ik er zo stilletjes in haar liggen aan de stalsen stond, hoorde ik ineens, ah wel, wie dat me doorremmen. En daar stond de Jean-Peter en de pastoor en meneer dokter. En de Jean-Peter die zei, miljarden, had hij van mij dat weet dat je weer terug zie, stiekt ze van hier om kot in brand. En de dokter zei, en had hij van mij het weet, gooit zijn klooster haar kap overdag. En de pastoor zei, mijn maat heeft het precies al geroken. En zie, er komt ze, zie eens wie je samen bij, Paula en Rosa en Emily.

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groothaaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groothaaltert.

Zo, goedemorgen zeg. Ja, ik moest even snel mijn stoel zoeken, want ik was eventjes onderweg vanaf de lift naar het studioruimte hier in het grote Vliethuis. Ik zeg goedemorgen, welkom bij Voor de Wekker Wakker. Ja, Johnny Hallyday, Jean-Marie Philippe, de Franse zanger en acteur. Met ook wel de Elvis Presley van de Franse muziek genoemd. Hij verkocht 110 miljoen platen. Ja, en we kennen hem vooral in de lage landen. Van Pour moi la vie. En dit liedje wat je dus net hoorde. Danse la twist. Ja, dat was wat minder bekend. Maar ja, goed, het stond wel in de hitlijstjes toen. Hè. Komt ook in die Evergreen top 1000 voorbij. Hè. Ja, dus bekend is het liedje wel. Hè. Ja. Goh, wat een avond gisteren. Hè. Jongens. Tegen Japan. Het oranje elftal. Ja, Japan is niet tevreden trouwens met het gelijkspel tegen het Nederlands elftal. De bondscoach heeft gezegd dat de teleurstelling heerst. Ook al speelde zijn ploeg volgens hem tegen een topland. Ja, ze hadden er wat meer van verwacht. Ja, het werd uiteindelijk dus 2-2. Ja, in de ogen van de trainer van Japan mogen zijn spelers niet tevreden zijn met het gelijkspel. Ook al maakte hij pas 2 minuten voor tijd de gelijkmaker in Dallas. Hij zei dat de zege op Nederland het doel was. Maar ja, dat is er dus niet gelukt. Ja, en ik vond het ook een beetje een vreemde wedstrijd. Ik zat gisteravond te kijken. Ik dacht, ja jongens, ze zijn lekker veel aan de bal. Ze zijn lekker druk aan het uitoefenen, het oranje elftal. Maar dan in één keer dan staan ze voor. En dan gaan ze de druk eraf halen. Ja, ik vind het ook een beetje een rare situatie. Ik heb zoiets van, hou die druk erop. Nogmaals, ik heb geen verstand van voetbal, maar ik zie dat als een leek voorbij komen. Dan denk ik van, ja jongens, hou die druk erop. Want dan pas kun je wat doen, hè. En andere ploegen bijvoorbeeld. Ik zag vanmorgen nog even Zweden voetballen. Ja, die blijven gewoon doorgaan, joh. Ja, ik zal zo dadelijk even kijken wat het geworden is. Het ging allemaal zo snel voorbij. Ik geloof iets met grote cijfers. 6-0 of 6-1, ik weet het niet. Ik zal zo even kijken. Maar ja, die gaan gewoon door, hè. Die maken het niet uit of ze nou voorstaan. Die blijven gewoon die druk erop houden. Die blijven gewoon doorgaan, hè. En die gaan niet afzakken, hè. Zoals het oranje elftal altijd doet, hè. Zodra het oranje elftal eenmaal voorstaat, dan bam, gaan ze gas eraf doen. En dan gaan ze rustig aan doen. Ja, nee, dat is niet de manier, hè. Want dan gaat die tegenstander, die gaat dan ook zijn dingetje doen. In dit geval dus Japan. Ja, ik vond Japan ook wel goed voetballen, hoor. Jongens, wat een snelheden zitten erin, hè. Ja, en Japan heeft ook met het hart gevoetbald, hè. Ja. Goed, goedemorgen. Het is maandag. Het is weer rond de koffietafel vandaag. Op je werk. En dan weer even napraten over het Nederlands elftal, hè.

0: kan je alleen op de heenweg nog maar naar je autoradio luisteren.
1: Nog voor de wekker wakker. Uw gastheer deze morgen, Erik van Vliet.

Yeah, de back-to-back classic. Twee fijne jaren 90 liedjes achter elkaar. Robin aan het einde trouwens. En die treedt binnenkort op 30 juni in Brussel op, in de Arena. Dan wordt er een concert gegeven. Hè? Goed, voor de wekker wakker. We kijken even naar het nieuws vandaag. Nou, eerst even weer over de voetbal. Want bondscoach Ronald Koeman die zegt dat hij kan leven met het gelijkspel. In de eerste WK-wedstrijd tegen Japan. Maar helemaal tevreden was hij ook niet. Zo heeft hij kort na het duel gezegd. Niet als je twee keer voor hebt gestaan met doelpunten. En op basis van kansen aan beide kanten. Hij zegt, ik vond het een topwedstrijd. Daar kun je vrede mee hebben met een gelijkspel. Maar hij zegt, over de wissels die hij doorvoerde. Bij een 2-1 voorsprong was hij achteraf mild. Hij zegt, ik wisselde juist omdat ik zag dat we het lastig kregen. Ja, hij is de trainer. Maar ja, dat is altijd, als er voetbalwedstrijden zijn, dan staan er al miljoenen trainers langs de zijkant die het dan beter weten. Maar ja, zie het maar eens te doen. Hè? En hij is nou eenmaal de verantwoordelijke ervoor. Hè? Goed, nog meer nieuws. De Verenigde Staten en Iran hebben afgelopen zondag een vredesakkoord gesloten. Dat heeft de premier van Pakistan gemeld. De landen zijn het eens over een aantal uitgangspunten die de basis moeten vormen voor onderhandelingen. En in Axel in Zeeuws-Vlaanderen hebben duizenden mensen een stille tocht gelopen. Ter nagedachtenis aan de vier personen die donderdag omkwamen bij het ongeluk op de N290. Drie kinderen en een schooldirecteur werden op de fiets aangereden door een auto toen ze onderweg waren naar een schoolkamp. Ja, deelnemers van de stille tocht liepen door Axel en eindigden bij de Warande, de basisschool van de slachtoffers. En daar heeft men ook 2 minuten stilte gehouden. En bij een vliegtuigongeluk in Amerika in Missouri zijn zondag 12 mensen omgekomen. Volgens de staatspolitie gebeurde het ongeval bij de Butler Memorial Airport. Ja, onder de slachtoffers bevinden zich 11 parachutisten en een piloot. Zo vertelt de woordvoerder van de lokale rampenbestrijding. En het vliegtuig was net opgestegen vanuit Butler Memorial Airport. En rond 10:40 lokale tijd. Nou ja, tijdens het opstijgen maakte het vliegtuig een scherpe bocht naar links en stortte het neer op ongeveer 300 meter van de landingsbaan. Ja, Butler ligt ongeveer 95 kilometer ten zuiden van Kansas City. Ja, de staatspolitie die onderzoekt nu wat de oorzaak van het ongeluk is. En tot besluit, in Rio de Janeiro in Brazilië zijn 2 helikopters tegen elkaar geknald. Alle 6 de inzittenden kwamen om. Onder hen is onder andere de Amerikaanse zanger Oliver Tree. Ja, de helikopters kwamen door onbekende oorzaak met elkaar in botsing. Een van de toestellen kwam neer op het terrein met elektrische auto's. Na de explosie brak er ook brand uit. Ja, de excentrieke singer-songwriter Oliver Tree, met ruim 10 miljoen luisteraars op Spotify, was in Brazilië voor zijn wereldtournee. Ja, in september zou hij optreden in Paradiso in Amsterdam. Ja, rest in peace, Oliver Tree. Ja, ik heb een liedje gevonden van hem. Hier is hij met Miss You.

0: De maandag begint lekker met Erik in de Morgen. Actueel nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Vrijdag speel ik muziek, zaterdag dans ik op muziek, zondag luister ik muziek en maandag meld ik.

Ik ben hem al een geruime tijd in het volgen, die Mark Blomsteel. Dit was, of is zijn laatste single tot nu toe. En Barely Made It Home. Het is vandaag de dagtopper op deze maandag, de 15e juni. Ja, lekkere plaat, jongens. Oh, wat een mooie dagtopper toch weer vandaag. Ja, elke dag hebben we er eentje. Ja, altijd op zoek naar nieuwe muziek. Ja, even het weer bekijken. Vandaag begint de dag bewolkt. Er valt ook een spatje regen. In de middag breekt de zon goed door en blijft het overal droog. De temperatuur stijgt vandaag naar 16 tot 21 graden. Als we dan kijken naar vanavond en vannacht, dan neemt wel weer wat bewolking toe. En kan in het zuidoosten ook een buitje vallen. De temperaturen liggen dan tussen de 8 en de 15 graden. En als we dan kijken naar morgen, dan wisselen zon en wolken elkaar af. Blijft op de meeste plaatsen droog bij 20 tot 25 graden. De wind is variabel en zwak tot matig. Ja, en goed nieuws. Komende week wordt het ook zomers. Geregeld zon, slechts een enkele bui en ook warmer. Let op, vanaf woensdag wordt het 25 graden of meer. Ja, vrijdag dan is er wel wat onweer. Maar het wordt de komende week warm, jongens. Ja, het wordt weer warm. Donderdag staat er al 27 graden op de teller. En vrijdag 31 graden. Dus ja, de zomer is weer op de terugweg, hè. Ja, zeg maar. Komt hij weer aan. Dus dan krijgen we weer wat hogere temperaturen.

0: huis toe gaan. En ze zuchtte voldaan. Wat was dat rustig.
1: Ja, ja. Oh, heerlijk is dat, hè. Wim Zonneveld, heel lang geleden. Oud en grijs verleden. Want het is al heel lang geleden dat hij dit liedje maakte, hè. Ja. Hij is geboren in Utrecht in 1917 en overleden in Amsterdam. Ja, tragisch einde trouwens voor deze Wim Zonneveld. Want hij had het liedje, Het Dorp opgenomen. En toen was het liedje van Het Dorp klaar. En toen pas hoorde hij dat hij ziek was. Ja, en hij is uiteindelijk overleden aan slokdarmkanker. Ja, net na het opnemen van Het Dorp, ja. Ja, hij was slim, ontroerend, typisch Nederlands. Ja, als je het dorp aanzet op Koningsdag of bij afscheid, dan valt het eventjes stil, hè. Ja. Goed, Wim Zonneveld bij Voor de Wekker Wakker. Eventjes terug in de tijd in dit ochtendradio Vuitton. Ja, heel af en toe doen we een kolompje van Pastoor Servaas in de herhaling. En dan hebben we een kolom van hem en dat deed hij nog onder de noemer Bear. En dat ging over darten. Nou, dat is ook best een beetje actueel, want het kampioenschap darten is natuurlijk in Duitsland gehouden. En dit is een opname uit 2024. In de herhaling dus, vandaag, Beer.
2: Beer, roddelende breuzel.
3: Deze week was ik aan het werken in de schuur aan mijn fatbike. Ja, dat ding dat loopt niet, hè. 25 km per uur, dat is toch niks. Zo'n apparaat, hè, zo'n fiets, zo'n fatbike, die moet toch zeker 60, 65 km per uur, moet u zeker kunnen lopen, hè. Dus ik was er zo'n beetje aan het sleutelen en toen kwam de Limburgse buurman buiten. Zijn arm in de Nutella. Ik naar hem toe. Ik zeg, buurman, wat is er gebeurd? Ja, zegt hij, je weet dat ik van darten hou, hè. En ik heb ongeveer net zoals Van Gerwen een jaar of drie niet gedacht. En nou ben ik weer begonnen. En nu heb ik gelezen dat Van Gerwen nieuwe pijlen heeft. Pijlen die echt veel en veel beter zijn. Pijlen die hij zwaarder heeft gemaakt. Nou, en dat heb ik met mijn pijlen heb ik dat ook gedaan. En ja, nou heb ik mijn pols gebroken. Ik heb pols gebroken met darten. Ik zeg, laat die pijlen dan eens zien, buurman. Nou, de buurman haalde de pijlen. Ik haalde de weegschaal en de pijlen erop gelegd. Ik zeg, ja, mijn buurman, ik zeg, daar zie ik het. Ik zie het, ik zie meteen wat het is. Een beetje verzwaard is goed, maar toch niet 1 kilo.
4: En dit was Beer. Graag tot de volgende keer.

en aanstaande zaterdag, dan moeten we weer, hè. Want dan moeten we optreden tegen Zweden, hè. Ja, nou, ik heb ze vanmorgen zien voetballen. Dat wordt echt binnenknijpen, denk ik. Want Zweden voetbalde heel erg goed. Ja, verder nog meer nieuws van het WK. Koeman die heeft kritiek gegeven. En die verdedigt ook de kritiek.

op het wisselbeleid naar de late 2-2 tegen Japan. En Ivoorkust heeft de afgelopen nacht van Ecuador gewonnen met 1-0. En Zweden, ik zei het al, haalde in de vroege ochtend uit tegen Tunesië. Ja, in de pool van Oranje. Ze hebben gewonnen met 5-1. Zo, jongens. Ja, vandaag staan er ook weer twee leuke wedstrijden op het programma. Wat dacht je bijvoorbeeld van Spanje-Kaapverdi om 6 uur... en België-Egypte om 9 uur. Dus vanavond is het weer voetbal kijken, als je van voetbal houdt. Ja, nog meer nieuws trouwens. Tati Almeida is overleden. Een van de gezichten van de dwaze moeders uit Argentinië. De actiegroep die vroeg jarenlang aandacht voor hun kinderen die tijdens de militaire dictatuur was verdwenen. Ja, Almeida overleed. Ze is 95 jaar geworden in de Argentijnse hoofdstad. Ze was dit voorjaar nog op de been bij een demonstratie in Buenos Aires. Ja, Almeida werd in 1930 geboren als Lydia Stella Mercedes Miuranga. Ze was lerares en kreeg met haar man 3 kinderen. En toen haar zoon Alejandro, een 20-jarige geneeskundestudent en linkse activist, in 1975 werd ontvoerd, kwam het activisme op haar pad. Ja, met andere moeders toog ze elke donderdag naar het Plaza de Mayo tegenover het presidentieel paleis om aandacht te vragen voor het lot van de vermiste kinderen. Naar schatting verdwenen tijdens de laatste Argentijnse militaire dictatuur zo'n 30.000 mensen. Ja, en deze dwaze moeder, Almeida, is dus overleden. Ze is 95 jaar geworden. Hè? Ja. Rest in peace. Voor de wekker wakker. We zijn er elke werkdag en ook in het weekend. Hè? En dit is Pietje Veerman, eventjes uit Volendam maar weer. Hè? Ja. Binnenkort trouwens de Franse week, hè? Dat even terzijde. Want we gaan dan na het WK gaan we in de Franse stijl. Hè? De Franse slag. Maar eerst Piet Veerman met Sailing Home.

0: is. Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Uur na uur muziek.

Dat je nu oplet, ben in uw face als portret. Roken die hees met opzet. Ik was echt slim voor ik dom werd. Judge niet zonder de context, nee. Lig laag net alsof ik de grond ben. In een bad met bubbels ben onsen. Moet niets hebben omdat ik de bron ben. Ik blijf shinen alsof ik de zon.

geweest.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Vanuit de studio in het centrum van Europa. Dit is de Hitkampioen. Enig in zijn soort.

Dion en John Travolta. You're the one that I want. Straks haal ik nog eens een van die legendarische hits boven van een heel grote meneer in Vlaanderen. Johnny Wine.

0: is een hitkampioen souvenir.
1: Langzaam tikt de klok.

0: Radio Grootouders. Van Mil Radio.
1: Heerlijk genieten van de hitkampioen. Met Erik de Valk.

0: Frits Hermans uit Liefde voor Muziek 2022. Lekker blijven hangen.
1: Sometimes I feel down. Sometimes I booze. Sometimes I fall. Sometimes I do wrong.

0: De familieradio uit de Denderstreek, dat is Radio Groot Haaltert.
1: Yeah. This is your station. Your music.

0: Sometimes I...
1: Dit was de Hitkampioen. Productie en presentatie, Erik de Valk. Wij wensen u nog een fijne dag.
2: Volg ons via onze Facebookpagina, Hitkampioen.

Deze heren hadden best wel wat platen en sowieso ook wat hits op hun naam staan, hoor. Ja, vergis je niet. Een van de mooiste misschien, You to Me Are Everything. The sweetest song van de Wheel Sing uit die lekkere gouden tijd. Waar we toch zo graag op terugblikken, nietwaar? De voltooid verleden fotografische tijd. Lekker, plaatjes met gaatjes. Lekker veel vinyl in de show.

Een ongelooflijk lekker nummer van Marshall Hayne uit 1978. Dancing in the City. Hey, wat leuk dat je erbij bent. Dit is de Middle of the Road Show. Met zometeen een fijne voor achter de keukengordijnen. Allereerst nog meer lekkers. Een paar heerlijke dames die doordeden met... jullie lichten wel allemaal. Alle drie toch? Met Barry White. Barry, wie? Barry White. Oh, dat was een man die zijn naam niet mee had. Goed, Love Unlimited is hier met I'm So Glad That I'm A Woman.

0: Het lijkt wel zomer. Zo, lieve vrienden, wat een lekkere muziek op je radio. De zon straalt op je radio, tuurlijk, uiteraard. Love Unlimited worden je. And I'm so glad that I'm a woman.
1: Een fijne voor achter de keukengordijn.
0: Ik nog een leuk duo teruggevonden, Nederlands, weliswaar. Ah, heel grappig. Het zijn heer Koot en heer B. Vragen zich af of ze zichzelf al een beetje zijn.
2: Dit is de Middle of the Road Show.

Die breekt de tent volledig af. Mr. Walkie Talkie, maar dat is lang geleden, zeg. Eind jaren 70. Be my boogie. En er voor een fijne vacht de keukengordijn. Nee. Zoek jezelf, vrienden. Haha, hey broeders. Het waren Heer Coat en Bee. En dit is een sweet.

0: muziek door je speakers. En hij is bovendien een aardige kerel. Ja, echt wel. Hans de Knecht. En hij doet weer een rondje. The Middle of the Roadshow.
1: Daar heb ik dan mijn glas gelaten. Wordt het toch nog gezellig.

0: was John Denver in de versnelde uitvoering, zou je denken, toch?
1: Nee.
0: Dit gezellige zaakje kwam uit Rotterdam. Herman's House Band en Country Roads. Lieve luisteraars, waar ik op deze aardkloot. Het komt via de bekende lange palen en digitale kanalen. En het is de Middelste Roadshow.

0: Voor de LP, Bad Out of Hell. Hey, die Ellen Valli doet ook hiermee.
1: Ja, toch?
0: Gezellig. Het werd opvolger van Paradise met de Dashboard Lights. You took the word out of the lambo's. Lieve Leute, van Leute, ik weet nog een heel gezellig leuk strandje. Daar moet je heen, hè, van de zomer. Lekker toch, het is de

0: Er lopen ook verkeerde Candyman's rond.
1: Toch, hè? Ja.
0: Mijn moeder zei ooit altijd, ga nooit met mannen mee. Of met vrouwen die een snoepje aan je willen geven. Gelijk heeft ze eigenlijk wel een beetje.
2: Wat? Zomerhit.
0: Juist. Nou goed, een zomerhit dan naar een hele grote ook uit 1983, vrienden. Een heerlijk duo was dat. Alain Delon en Shirley Bassey. Oh, Ford, I'd wing you. Oh, you were a mess.

Tegenwoordig is het alleen maar appen. Appen, ik heb je wel even. Ja, of doe maar een tikkie of zo. Dan dacht ik, joh. Die gewoon die ouderwetse telefoon, dat was wat. Met een draaischijf. Nou, ja, later kreeg je druktoetsen natuurlijk. Hè. Zomer 83, Alain Delon en Shirley Bessie. Even de laatste in de show. En morgen natuurlijk meer. Zelfde tijd, zelfde golflengte. En zometeen veel meer lieve radiocollega's. Dus lekker blijven luisteren. En maak er nog een hele leuke dag.

The Ohio Express, zo heet de groep, met Chewy Chewy. En dat noemt men bubblegum music, vrienden. Vandaag 15 juni, we knippen de maand door. Ik heb een schaar meegebracht vandaag. Dit is weer of geen weer. De huishoudtip ligt al klaar. We gaan kijken wat er vanavond te zien is in familie en in thuis. We hebben het weerbericht. En deze week gaat het prachtig worden. Toch zeker vanaf woensdag, donderdag. Ja, dan gaan we ervoor. Doe maar een terrasje. Ja. Wat de muziek betreft, wat heb ik mee? Wel, ik heb Santana. Ik heb Bob Dylan, ik heb de Pasadena's, ik heb Paul Anka, Aphrodite's Child is erbij. Ik heb ook David Bowie, Andy Williams en vele anderen. Ik heb ook de gloednieuwe plaat van Nick Bernard. En ook Gutterneefs met zijn nieuwste. Het zit er allemaal in. Goed, tweede plaat. Herman van Veen, Hilversum 3.

Jamelia met Superstar. 61 jaar geleden, het was 15 juni 1965, neemt Bob Dylan Like a Rolling Stone op. Dylan is nu 85 en dit is de plaat.

0: Carlos Santana en zijn groep Jingle Bell, dat is al een oud nummer. 524 jaar geleden, het was 15 juni 502, ontdekte Christoffel Columbus met zijn bemanning als eerste Europeanen het eiland Martinique. Martinique ligt 700 kilometer ten zuidoosten van de Dominicaanse Republiek. Men spreekt er Frans. De euro is de munteenheid en er leven iets meer dan 400.000 inwoners. De hoofdstad van Martinique is Fort-de-France.
1: Hey! Listen up, y'all. This room's a mama. Hit it!

0: Onze huishoudtip van vandaag.
1: Je haalt een diepvries. Je haalt een doos met pastasaus uit de vriezer, mevrouw. Je doet ze in een kom en wil dan de doos later in de afwasmachine stoppen. Maar de rode aanslag van je spaghettisaus is er nog steeds op. Wat moet je doen? Nadat de saus uit de doos is, neem je keukenpapier en doet er olijfolie op. Wrijf nu over de rode aanslag en het bakje wordt helemaal schoon. En nu kan het in de vaatwas.
0: Dit was de huishoudtip van de dag.

Dit nummer maakte Dimmis Roussos nog deel uit van de groep. Je hoorde de Aphrodite's Child met Rain and Tears. Ik heb vier bekenden overleden op een 15 juni. De eerste, Freddy Willocks, dat was een Belgisch politicus. De man werd 76, overleed in 2024. De tweede, een Nederlandse komiek en acteur, Piet Bambergen. Ken je misschien nog wel van The Mounties. Hè? Hij werd 65, overleed in 1996 op een 15 juni.

0: Over wat gaat het vanavond in Thuis en Familie?
1: Vanavond Thuis op VRT 20 voor 8. Tom en Marian vallen van de ene verbazing in de andere. Marie kan Andreas niet meer bereiken en zij is ongerust. En dat kan wel eens helemaal terecht zijn deze keer. Peter krijgt een nieuwe opdracht in zijn schoot geworpen. Dan hebben we op VTM 20:35 familie. Mieke en Rudy weten niet meer hoe ze zich moeten gedragen. Mieke past zijn advies toe in haar volgende bespreking met Samira. Veronique van haar kant, zij is woest.
0: Vanavond in Thuis en Familie.

Gunter Neefs, Bluff, Bluff. Het weerbericht, wel deze week, het moet ervan komen, het gaat gebeuren, vrienden. Vandaag maandag, ja, het lukt nog, 20 graden, zonnige dag. Morgen 25, maar dan eerder bewolkt, maar die temperatuur gaat wel stijgen hoor. Woensdag 26 graden met zon. En dan komt het, hè, donderdag 29 graden, zonnige dag. Vrijdag 32. En zaterdag 31 graden. Vakantieoorden, Tenerife 23, Las Palmas 21, in Malaga 26 graden, in Antalya 31 en in Benidorm 26. Bedankt dat u bij ons was. Je weet het, altijd welkom. Onze deur staat altijd voor je open. En je stoeltje is gereserveerd, dus wat wil je nog meer? We gaan eruit met Mark Anthony. You sang to me. Beleven en welzijn, tot morgen.

0: Zometeen is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandert.
2: Uur na uur muziek.
3: Zomerkriebels.
2: Zomerradio.
4: Dit is de

Hey, inderdaad, het is weer maandag. Hè. Maandagmiddag en ons was de afspraak natuurlijk met de Lunchbreak Club hier op jouw fantastische radiostation. We begonnen deze middag met niemand meer dan, of niemand minder, of meer of minder. Ook wat je ook wel dat was natuurlijk Shocking Blue en Venus. Zo, het weekend zit erop. Ik hoop dat het een klein beetje goed weekend geweest is voor jullie. En dat je een klein beetje hebt kunnen doen wat je wou doen. En wij gaan weer plaatjes draaien voor jou natuurlijk. Bedankt ook aan onze collega's hiervoor. Hier is Wakefield. And I'm thinking of you. Natuurlijk wel. Anders was ik hier niet geweest natuurlijk. Goedemiddag. En als je aan tafel zit, smakelijk eten.

Motoren al warm draaien voor deze avond natuurlijk. En When I Think of You. Maandagmiddag wel van harte welkom in de Lunchbreak Club hier. We zijn er weer met z'n allen weer bij natuurlijk. Dat zie ik zo'n klein beetje aan de reacties. Bedankt in ieder geval voor al die reacties en al die plaatjes en dergelijke meer. Wil je dat draaien, wil je dit draaien? Natuurlijk wel. We zijn altijd bereikbaar natuurlijk via onze gekende kanalen. Via Facebook, Instagram en dergelijke meer natuurlijk. Hè, ja. En wie dat er ook klaar zit is deze mannen van, en deze vrouw van Bugsvis. En Making Your Mind Up.

0: En Rats bleef schot natuurlijk, hè. Ja, nog maar enkele weken getrouwd, ja. Wat wel weer natuurlijk, hè. Ik heb het allemaal over Dua Lipa natuurlijk. En dit allemaal gaat Be The One. En ze heeft enig gevonden wat ze nodig had. Ja, inderdaad wel. Moet ze weer naar kont gaan draaien op het podium van haar man. Ja, denk het wel.
1: De onvergetelijke song in de lunchbreak.

Inderdaad, onze onvergetelijke hit voor vandaag hier in de Lunchbreak natuurlijk. Een nummer dat ergens in een hoekje bleven liggen was en dat ze terug hebben opgewist natuurlijk. Hè. Dat was muziek van The Beatles en Nowhere Man. Ja, ik kan natuurlijk een klein beetje vergelijken met opgewarmde soep of zo. Inderdaad wel, ja. Hier is Axel Red. En hier is ze met haar sensualité. Ze komt uit België. En ja, ze heeft meegedaan natuurlijk aan het Euro Songfestival. Hè. Ja, inderdaad wel. Hier is ze, Axel Red.

En inderdaad, de ene gitter na de andere bleef hij maar komen natuurlijk hier in de lunchbreak deze maandagmiddag. En dat was natuurlijk onze Belgische Axel Red en Sensualité. Even terug naar de tijden van James Bond, weet je nog wel. Hier is Tina Turner en GoldenEye.

Ja, inderdaad. Hè. Big Brother is watching you. The Golden Eye van niemand meer en niemand minder dan Tina Turner. Hier deze zomerse, ja, zomerse aflevering van The Lunchbreak. En heel de zomer lang. Lekkere, lange, ja, hoe moet ik zeggen? Lekker lange plaatjes natuurlijk. Lange dagen zijn lange plaatjes. Zo ook deze van Manu. En dit allemaal met zijn tribute, de Donna.

0: Lunchbreak Breaking News Toen.
1: Zo'n hele bijzondere goede maandagmiddag. Het Lunchbreak Breaking News van toen. We gaan terug naar 10 april 1967. Op 10 april 1967 neemt Marvin Gaye zijn versie op van I Hear It Through the Grapevine. Een nummer dat eerder wordt uitgebracht door onder meer Gladys Knight en The Pips en Clearance Clearwater Revival. Een jaar na Marvin Gaye's overlijden in 1985 gebruikt de Levi's deze versie om hun reclame te maken voor hun jeansbroeken. Het nummer wordt opnieuw een hit en wordt opnieuw uitgebracht. Hier is Marvin Gaye en dit al met zijn Heard It Through the Grapevine.

0: Lunch Break met Patrick Jacobs. Hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-up van
1: Patrick,
2: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest van de week,
2: het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat.
0: Geniet dus extra van je lunch met de Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.

inderdaad, hè, onze nieuwe hit voor deze week is niemand meer en niemand minder dan Taylor Swift natuurlijk en Elizabeth Taylor. Ja, moet je maar eens eventjes naar de videoclip kijken. Hele mooie videoclip gemaakt. Ja, inderdaad wel. Hartelijk welkom in deel 2 van de lunchbreak. We zijn er nog tot het einde van 1 uur natuurlijk met de nodige muzikale vitamintjes en verteerbare hits als het ware. En als je nog aan tafel zit, smakelijk eten zou ik zeggen. Hier is Annalie en dit is haar met haar Two Times.

Maar scheen zo als in het eerste leerjaar ben je de beste, beste leerlingen. Inderdaad wel, want ze kan tellen, ze kan van 2 times, 3 times maken. Ja, inderdaad wel. Dat was natuurlijk Ann Lee. En dit haar met haar grote hit. Een ex-hit-uppie ook van onze lunchbreak natuurlijk. Straks ook nog onze artiesten van de week natuurlijk en onze toetjesplaten, als er nog plaats is natuurlijk. Hè. Na al dat eten gaan we de haartjes vullen met de toetjesplaat. Maar ik heb nog een paar lekkere plaatjes voor je klaarstaan. Zo ook deze van de Belgische formatie To Fabiola en Lift It Up.

En dan hadden ze diverse keren ook gecoverd natuurlijk door andere artiesten natuurlijk. Ik heb het allemaal over Boudewijn de Groot en het is allemaal met zijn avond. Is ook gecoverd geweest natuurlijk door Bart Kajel en Luc Appelmond. Inderdaad wel. Onze artiesten van de week, tot en met vrijdag hoor je hem hier in de lunchbreak natuurlijk. En dat allemaal, ja, op een maandagmiddag zoals deze. Hier is Whitney Houston.

Inderdaad, uit de LP Robin. De Bodyguard, zo moet ik zeggen. En I Will Always Love You. Muziek van Whitney Houston. En dat allemaal hier in de lunchbreak. Als je aan tafel zit, smakelijk eten. Ik ben nog bij jou tot het einde van 1 uur natuurlijk. Met de nodige muzikale vitamintjes. Deze maandag hier vanaf de branding van de Noordzee, als het ware. En we gaan er ook eens nog eentje draaien uit België. Hier is Clouseau. En dit allemaal met hun Nobelprijs.

0: weer helemaal op voor deze maandagmiddag. Hè? Ja, inderdaad wel. Vanavond zijn we er weer met de Musicbox natuurlijk hier op jouw fantastische radiostation. Want die mensen zijn er voor jou 24 uur per dag, 7 dagen per week. Dat was Clouseau natuurlijk en de Nobelprijs.
1: De toetjesplaat van de dag.
0: De toetjesplaat van de dag. Hier is Robin Williams en Angels. Tot morgen. Bedankt om te luisteren. En anders tot vanavond. Bye bye.

Zo vrienden, evenzeer op mijn beurt allemaal van harte welkom in deze nieuwe start van ons programma, deze oud en nieuw show. En we hoorden al meteen een heel mooi nummer uit het pareltje. Een van zijn parels, zo bedoel ik, van John Laurie en Schat, waar was jij? Freddie Breck. En als we die naam noemen, denken we natuurlijk allemaal aan zijn grote hit. Deze Überhaupt, oftewel

eens een kijk in het repertoire van Bobby Prins. En dit kwam vanuit zijn beginperiode. Met een roos zegt zoveel meer dan 1000 woorden. En deze kunnen die eigenlijk nog wel wegdenken. Elders waar er een feestje is, wordt die natuurlijk gedraaid. Daarom bedraaien we hem vandaag ook nog eens graag in onze aflevering van de Oud en Nieuw Show.

0: Morena. Ai.
1: Ik heb er eentje klaar liggen van Duo Onbekend. Duo Onbekend was een Nederlands zangduo uit Breda. Het was een vervolg op Duo X met Pierre Kartner en Annie de Reuver. Nadat de Reuver met Duo X stopte, werd zij vervangen door Ricky Verkooyen. Toen ook Kartner met het project stopte, werd de naam gewijzigd in het Duo Onbekend en trad Jan Bruins toe als nieuwe zanger. Daarom nu het liedje Alles in het leven duurt maar even.

als ik ooit... We brachten het ook al eens een keertje uit in 2009, vrienden, maar op veler verzoek. We hebben het dan opnieuw opgenomen in een vernieuwd kleedje. Dan wordt dit onze nieuwe single. Rudolf Stevens met Ik hou van het leven. En dat allemaal voor jou. In ons programma De Oud en Nieuw Show.

deze van Rudolf Stevens keren we terug naar de gouden 70er jaren. Met dit nummer. Hey. Fantastische muziek. Na al die jaren vind ik het nog altijd heel leuk om te draaien. Gaan we samen genieten? Dat doen we. Met Luisa Fernandez.

Ja, ja, het lijkt allemaal of het gisteren was, dus, maar het is ook al goud geluid vanuit de 70er jaren. Met deze mooie van Luisa Fernandez. En dit is echt een hele goede productie. Hou hem in de gaten, want dit wordt een hit voor Jordi van Het. Niemand mag alleen zijn.

U luistert nog steeds naar de Oud en Nieuw Show. Ik heb een heel gezellige meezinger van CD Veke. Zoals jij is er geen één.

Live muziek op jouw radio. Gebracht door Christophe. Met een Tura-klassieker. Als de muren konden praten.

Je kon ons meeproeven van live muziek van de keizer van het Vlaamse lied, Wiltura, met Zijn in de Ghetto. En na de Wil gaan we meteen een streepje country muziek. Een nummer dat we beslist allemaal nog kennen, van Glen Campbell en zijn Runstone Cowboy.

nieuw werk heb ik voor jullie meegenomen. Van Ida de Nijs met haar nieuwe single Zomer zonder tijd. En over tijd gesproken, tevens mijn laatste liedje. Graag tot de volgende Oud en Nieuw Show.

Bowie met zijn Yada No vanuit 1981 ook al, vrienden. Zo is mijn beurt ook gekomen om van jullie afscheid te nemen. Dit was wederom onze aflevering van de Oud en Nieuw Show. En wat ons betreft heel graag tot een volgende keer. We sluiten af met nieuw werk van Dana Winner. De stilte van de stad. Wees lief voor elkaar. Nog een stevige knuffel van mij en Anja. En tot een volgende Oud en Nieuw Show.

Simply Red. En een vliegende start bij Dekker Radio. Shine on, shine on. Nou, dat vind ik een goed idee hoor. Leuk dat je erbij bent. En ik vind het leuk dat ik erbij mag zijn. Bij dit uur Dekker Radio. Het jaar is 1984. Voor deze hit van Jermaine Jackson. Ja, inderdaad. Van de Jackson familie. Titel Do What You Do. En het kan hem niks schelen. I don't mind. Je luistert naar Dekker Radio.

0: de Fleur met een nummer aan het begin van dit jaar. Dus een redelijk recente. En het heet de kaartenspel.
1: 80 is prachtig.
0: Zo, de jaren 80. Die waren prachtig. Toen dit een hit was, was ik voor de eerste keer in Amerika. Toen hoorde ik hem op WRR in Boston. Diana Warwick. Titel Heartbreaker, ja. Yeah.

zomerse klanken bij Dekker Radio. Wat gek toch, hè, eigenlijk, in deze tijd van het jaar. Seals & Crofts, Summer Breeze, jawel. Hier in de studio is er ook een Summer Breeze. En af en toe, dan gutst het vocht van mijn voorhoofd naar beneden op het mengpaneel. Dat is niet zo best, hè? Want dan heb ik het erg warm in deze studio. Skipper Wise. Die gaat in de regen staan. In de zomer, dat kan je beter doen dan. Standing outside in the rain. Het jaar is 1989 voor deze prachtige hit.

0: Zo, een leuk liedje van Samantha Steenwijk en Wesley Bronkhorst. Het wordt tijd om te gaan schakelen met Studio 2.
1: Deze drie, zo in Dekker Radio.

We zijn weer terug in de Dekker Radio Studio voor het tweede gedeelte van dit uur. Met de Fifth Dimension vervolgden wij onze weg. En up, up, up, up. In een lekkere luchtballon. Nou, 1967 deze dat al. Ja. En Lee Towers met Bart de Graaf. Dit vind ik een prachtige.

dan liet ik het zo af en toe eens regenen in de woestijn. Ik waarschuwde de olifanten als er iemand op hen schieten wou.

0: Mooi liedje, hè? 1992. Van Lee Towers samen met Bart de Graaf. Ik wou dat ik voor één keer in mijn leven... Mooie gedachte zat erachter. We zijn bij deze drie terechtgekomen, dus...
1: Je hoort het.

Iconische stem heeft die man, hè? Michael Franks. Zeer herkenbaar. Uit 2011 afkomstig deze. Now That The Summer's Here. Het heeft lang geduurd, maar de zomer is dan toch aangekomen bij hem in de opnamestudio. Creedence Clearwater Revival, ken je die nog? CCR? Met deze. Down On The Corner. En als je een dansje wil maken, ik hou je niet tegen, hoor. Ga je gang.

is oud deze, maar nog steeds doet hij mee hoor. Davy D, Dozy Big in McIntosh. En Tonight Today. Ik moet een beetje opschieten zeg. Want, jongen. Deze wilde ik ook nog even draaien. Nou, dat komt er nog net van. Suzanne en...

0: Suzanne en Freek. Sorry, ik moet jullie afbreken, want ik heb er nog eentje klaarstaan. En dan is Dekker Radio voor vandaag voorbij. Ja, we gaan nog heel eventjes in de jaren 80 van de vorige eeuw naar een Italiaanse discotheek. Dat lijkt me gezellig, zeg. En dan horen we Pino Danjo zingen. Ma quale idea. Tot de volgende keer maar weer. Bye bye, dog.
1: Cata in discoteca con lo sguardo da serpente.

0: toch wel een klein beetje denken aan de Canarische eilanden of de Caraïben. Deze geluiden van Sophia George, dat was Gully Gully.
1: De Turbulentie Show met Jacques van Bellegem.

lang geleden dat we nog muziek hebben gehoord van deze mensen. En daarom luister jij naar die Turbulentje Show om de gouden tijden terug op te nemen. De Thompson Twins met Hold Me Now.

zit je wel dik in de problemen. Het waren de eerste stappen voor deze mensen. Ava Max in die turbulentie show. En dit is de nieuwe van Madonna en Sabrina Carpenter.

0: is. Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: De mooiste hits uit het verleden. Dit is Muziekwilde. Met Dirk van Morhem. Bij jouw favoriete radio.

1968, deze Nederlandse band uit de Zoeterwolde die furore maakte in de hitsparades vanaf 1966. The Shoes, and Don't You Cry for a Girl. Ja, dat moet je eigenlijk niet doen. Maar goed, welkom in deze nieuwe aflevering van Muziekwerelden op jouw favoriete radiostation. Het komende uur met onder meer deze Going Back to China. Ook alweer afkomstig uit Nederland, Gem Diesel.

Dat waren ze, de Nederlandse popgroep Earth and Fire. Ze hebben bestaan tussen 1967 en 1983 en tussen 1987 en 1990. Journey Kaagman was de leadzangeres van deze Nederlandse popgroep. En dat was Fire of Love, Vuur van Liefde. De opvolger van hun nummer 1 hitsnotering in 1979, Weekend. Ja, we blijven eigenlijk in Nederland, hè? Jasperine de Jonge en de Minutenwals.

0: En nu kwamen de minuten was van Frédéric Chopin.
1: Gezelligheid troef. Dirk van Moorhem maakt er elke keer weer een feestje van.

Ja, ja, Saturday Night, een nummer van de Deense zangeres Wickfield uit 1994. Het is de eerste single van haar titeloze debuutalbum. Het nummer leverde Wickfield meteen een enorme hit op. Het wist in vele Europese landen de nummer 1 positie te behalen. In Wickfields thuisland Denemarken behaalde deze single de tweede positie. De Nederlandse top 40, de nummer 7. En in de Vlaamse radio weer top 30, de 10e plaats. En ja, kan je deze nog, of dit duo, een populaire slagerduo uit de jaren 70, Cindy und Bert, en zij hebben het over Fest der Gitaren, Feest van de Gitaren.

0: is Radio Groothavert.
1: Een uur lang de mooiste hits uit het verleden. Dit is Muziekwilde met Dirk van Moorhem. Bij jouw favoriete radio.

Summertime's Blue uit 1958 van Eddie Cogan. Hij was slechts 21 jaar oud toen hij overleed nadat hij de dag voordien een auto-ongeluk had samen met Vincent en Seely. Zij overleefden de klap, maar Eddie Cogan stierf dus de volgende dag in het ziekenhuis in bed. Dan nu, de wereldgids voor deze Jamaicaanse Britse zanger Carl Douglas. Come

0: afkomstig van zijn album John Michael's Montgomery. Ja, het draagt gewoon zijn naam natuurlijk. Hè. Het countrynummer is jaar 1995 gesold op een veiling in Grundy County Action. John Michael Montgomery. En kan je deze nog? George Michael.
1: Well, I guess it would be nice.
0: Fate.
1: Goodbye.

Iphigenie is een Belgische muziekgroep die Nederlandstalige nummers brengt. Hun muziek wordt vaak omschreven als moderne kleinkunst. Hè? Van hierboven hadden zij het erover. Hoe lang mogen wij hier blijven? Ja? De ene wat vroeger dan een andere, zeker. Hè? En wie zei dat dan nog? Zij zijn groot en ik is klein. Ja, ja, Calimerio zei dat in der tijd. Het kuikentje met het schelpje op zijn kopje. Hè? Masquerada, Sergio Mendes. Hier allemaal in Muziekwereld. Ja, ja, zomerse klanken, hè? Leuke

Met de Black Eyed Peas waren dat in 2006 goed voor 2 weken nummer 1 in die Nederlandse top 40. In de Vlaamse top 50 bereikte ze een 7e plaats als hoogste notering. Maskenada. Dat waren ze, Black Eyed Peas, samen natuurlijk met Sergio Mendes en

0: Radio Goot haalt het.
1: Een uur lang. De mooiste hits uit het verleden. Dit is Muziekwilde. Met Dirk van Moorhem. Bij jouw favoriete radio.
2: Dit is een gouden kraker. Weet je nog wel?

De Fleetwoods was een Amerikaans muziektrio met ballads uit doo-wop-stijl. De groep werd in 1958 opgericht in Olympia aan de westkust en was succesvol tot het midden van de jaren 60 met onder meer twee nummer 1 hits notering in de Amerikaanse Billboard Top 100. En dat was er eentje van deze Come

Softly van de Fleetwoods. Ja, ken je deze nog? Een duet van Corrie Konings en Koos Alberts. Ik verlang naar jou. Dan draaien wij van alles hier, hè?

eigenlijk een coverversie van de Bee Gees. Hè? More Than a Woman, dat was uit 1998. 9011. More Than a Woman, en dat was het ook wat betreft muziekwelden voor deze week. Hè? Onze plaatjes zijn bijna opgebruikt in dit uur. Hier op jouw favoriete radiostation zijn we volgende week weer met meer plaatjes en gaatjes. De Mark & Clark Band uit vervlogen tijd gaan we mee afronden. Ruim 8 minuten lang. Worn Down Piano. Ja, het gaat over een piano. Tot volgende week, hè.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Rood Aaldert.
2: Uur na uur, muziek. The Dance Experience, 90s forever. Memory after memory, we bring you the best of this beautiful decade, the 90s. Let us take you by the hand on this wonderful trip back in time. Please, give it up, DJ Kickin'.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aaldert.
2: De mooiste liedjes uit de vorige eeuw. Dit zijn de muzikale parels met Stef Tielemans.

0: met een nummer dat bewijst dat sommige liefdes, tja, blijkbaar ook in shiften kunnen werken.
1: Je luistert naar Muzikale Parels.
0: Maar hier bij ons hoef je niet te kiezen, want wij gaan fulltime voor de beste muziek. Welkom bij de Muzikale Parels, jouw wekelijkse duik in de mooiste hits, de vergeten klassiekers en de tijdloze favorieten uit de vorige eeuw. Het wordt alweer genieten van begin tot einde. Zometeen de Kings uit 1966 met Dedicated Flowers of Fashion. Maar eerst de slow aller tijden uit 1971. Meerdere keren gebruikt als openingsnummer voor een trouw. Dit is Peter Maffay.

0: Jones uit de Golden 60s. En nu heb ik alweer een vinylplaatje op onze platendraaier gelegd.
1: Een muzikale parel op vinyl. Vandaag gaan we terug naar
0: 3 juni 1972. Maudan McNeil met Hello A. Deze single stond 6 weken op nummer 1. Het duo scoorde eerder al een hit met How Do You Do. Deze Hello A verscheen op het album Hello and Thank You. Ook internationaal kende het nummer succes. In de Verenigde Staten werd Hey You Love gekozen als opvolger. Interne spanningen tekenden het duo. Toch bleef Hello A een publieksfavoriet. Het nummer behoort tot hun bekendste hit.
1: Dit is een 70s vinylparel.

0: Dit zijn de muzikale parels met Stef Tielemans.
1: De geschiedenis van de hits.
2: Geschiedenis van de hits
1: met Christophe Van Dam.
3: Fugees werd in 1990 opgericht en bestond uit Wyclef Jean, Lauryn Hill en Praz Michel, de neef van Wyclef. Alle drie vluchtelingen uit Haiti, vandaar ook de groepsnaam. Ze opereerden ook binnen een collectief van rappers genaamd Refugee Camp. Onder leiding van Kool en de gangproducer Ronald Bell werd in 1994 hun debuutalbum Blunted on Reality opgenomen. Maar de doorbraak komt er 2 jaar later met het album The Score, dat tevens uitgroeit tot zeg maar één van de best verkochte hip-hop-albums aller tijden. Alleen in 2021 al waren er meer dan 22 miljoen exemplaren van verkocht. Iets wat geen enkele hip-hopgroep beter deed. De singles Fuji La en vooral de nummer 1 hit Killing Me Softly With His Song forceerden uiteindelijk de wereldwijde doorbraak. Fuji La werd eind 1995 al op single uitgebracht. Onder andere Ramsey Lewis en Tina Marie worden gesampled. Fuji La is vooral een grote hit in de UK, Duitsland, Zwitserland, Zweden, Nederland en Wallonië. Terwijl het in de States niet verder kwam dan nummer 29.

mooie hitstory was dat van Christophe Van Dam met het verhaal over de Fugees en Fugila. Je luistert naar de muzikale parels elke week op je favoriete radio met straks nog een one-hit wonder. We hebben ook een vergeten parel, maar eerst gaan we nog eens naar de

0: was 1980. Cliff Richard en Carrie.
1: Een one-hit wonder. Vandaag gaan we terug naar
0: 1998 met Imani Coppola. Dat is het nichtje van de filmregisseur Francis Ford Coppola. Scoorde een opvallende hit met Legend of a Call Girl. Het psychodelische popnummer bevat een sample uit Sunshine Superman van Donovan en verschijnt op haar debuutalbum Chupacabra. De song haalt de top 40 in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Nieuw-Zeeland en krijgt veel MTV Airplay dankzij de opvallende videoclip. In Vlaanderen en Nederland blijft het bij een bescheiden notering. Ondanks latere samenwerkingen blijft dit haar enige grote internationale hit.

dat je even doet wegdromen naar een wereld waar alles net iets mooier en zachter lijkt. Dat is typisch de Frank Boeijengroep. Gevoelig, herkenbaar en recht uit het hart. Welkom in Utopia. The More I See You, dat werd al ingezongen in 1945 door Dick Haymes. En dat nummer dat komt uit de film Diamond Horse Who. En groeide nadien uit tot een echte klassieker die door heel wat artiesten werd gecoverd. Onder andere Chris Montez

Peter Allen's grote hit was I Go to Rio, maar dit was een covertje van een plaat uit 1945 en misschien ook beter gekend onder de versie van Chris Montez in de jaren 60. The More I See You. En zo zitten we aan het einde van deze aflevering van

0: My nearsighted turtle just married an army head.
1: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
2: Radio Grootouders.
3: Met die gezellige plaatjes van toen.
4: Dit zijn de jaren 70 met Gerhard Hanning.
5: Summertime 1978.
6: Tof. Paradeplaats.

0: Rainbow Train en Heaven on Earth. En dat was de eerste hit, piekte op 18 in de top 40. En in de groep zaten onder andere Hans Vermeulen, Anita Meijer en Diana Marshall. Mooie binnenkomen voor een nieuwe aflevering van de jaren 70. Fijn dat je erbij bent. Twee afwisselende uren gaan we maken met ja, alles wat er maar in kan. Dat kan er maar in, maar ook wat de muzikale stijlen betreft. In het tweede uur 5 uit de top 10 van... We hebben twee keer over van A naar B, twee keer over muzikale connecties. En in het tweede uur maak ik ook bekend wat de nieuwe albums zijn. Dat gaan we ook een track van draaien en die komen dan volgende week in de jaren 70. En we hebben nu ook twee hele mooie albums. Mutt Rock van Mutt Rock 2 moet ik dan eigenlijk zeggen. En Live at Budokan van Bob Dylan. Maar we gaan eerst een muzikale connectie leggen. Gaan we doen met de derde hit voor Chris Montez. Een top 4 hit voor Loco Porti.
1: 1972.

Adams met een heerlijke gouden oude Donna. En dat was een top 9 hit bij ons. En Montez was grote fan van hem. En het inspireerde hem zelfs om platen op te gaan nemen. En dan zijn we beland bij het eerste album, Mudrock 2 van Mudrock uit 1975. Tweede album van de groep hield het bij ons 11 weken vol, piekte op 7. De groep die komt uit Engeland en was ongekend populair in 1974 en 75. Hier is Tallahassee.

tweede en laatste top 40 hit voor Peter Orloff, Ein Mädchen für immer. En dat was in 1971 een terechte top 9 hit. En dan gaan we kijken in de Billboard Hot 100. En er staan ook weer hele mooie hits in. En dat gaan we ook dit uur weer bewijzen in de jaren 70. We gaan naar 1978, de Marshall Tucker Band. Een hele populaire thrash rockgroep met zanger Doug Gray heeft de vijfde hit te pakken. Dit is Dream Lover.

Soms mogen nummers wel eens lekker lang lekker zijn. En dat geldt zeker voor Taxi van Harry Chapin. 1972 in Amerika de eerste hit en piekte daar op 24. Zometeen een van A naar B en een mooie. Maar eerst een nummer dat is blijven steken in de tippenraden. McCune, Clark en Hillman waren lid van de Byrds. En Hillman was ook nog lid van Manessas, de groep van Stephen Stills en de Thalton Hillman Furay Band. In 1979 werd Backstage Pass geen hit.

0: Radio Groothoudt. Van Milly Radio.
1: De jaren 70.
2: De jaren 70 is er ook op Facebook. Facebook.com/de jaren 70.

Turkse music en cry, cry, cry. En dat was de B-kant van Dance Away. En dat was in 1976 de zesde hit voor de groep van Bryan Ferry. En de tweede top 10 hit en piekt op 6 in de top 40. En dan zijn we beland bij Live at Budokan van Bob Dylan. Album uit 1979, het 21ste album van hem. 13 weken bij ons en piekt op 7. Ja, en het was eigenlijk helemaal niet de bedoeling dat Live at Budokan zou worden uitgebracht. Maar na dit optreden verschenen er heel veel bootlegs. En toen besloot de platenmaatschappij het toch maar officieel uit te brengen. Hier is Like a Rolling Stone.

Het is altijd fijn om weer een hit van de Staplesingers te draaien hier in de jaren 70. Be What You Are. In Amerika 1973 de 10e hit en een mooie middelmoot op 66. We zijn er bijna doorheen wat het eerste uur betreft, lieve mensen. Maar naar de harde realiteiten van vandaag ben ik natuurlijk graag bij jou terug. Ik heb er zeker nog één. We gaan naar 1967. Een nummer 1 het voor Pieter

0: is. Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Rood-Aaldert.
2: Met die gezellige plaatjes van toen.
3: Dit zijn de jaren 70 met Gerhard Hanning.
4: Summertime. Yes, sir, play.
5: 1974.

Suriname werd onafhankelijk en vele Surinamers vertrokken naar Nederland. En ze werden op een hele leuke manier op de hak genomen met Wij Willen WW van de Henk en de Steenless Steel Band. Het was trouwens ook de enige top 40 hit en piekte op 17. En ik heet je van harte welkom terug bij het tweede uur van de jaren 70. Fijn dat je erbij bent. En zometeen ga je genieten van 5 uit de top 10 van. We hebben nog een van A naar B. En we hebben natuurlijk die mooie albums Live at Budokan van de Bob Dylan en Mutt met Mutt Rock 2. En we hebben ook nog een muzikale connectie. En die gaan we leggen met Boudewijn de Groot. 1972, zijn 9e hit Als de rook om je hoofd is verdwenen.

0: Baldwin en Beautiful Butterfly. In 1967 was dat een poging van Boudewijn de Groot om een aanvang te maken met een internationale carrière. Die is helaas niet gelukt, maar gelukkig in Nederland maakt hij nog steeds heel veel mooie muziek.
1: De 5 uit de Amerikaanse top 10 van
0: 19 juni 1976.

in Amerika. De Brothers Johnson en I'll Be Good To You. De tweede hit voor onder andere George en Louis Johnson. Zometeen een echtpaar op nummer 7. Captain en Tennille, hun vijfde hit en vierde top 10 hit en een top 4 hit voor Shop Around. Maar eerst de enige top 10 hit voor de Androya True Connection. Op nummer 8, More, More, More.

0: De mooiste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: De jaren 70. Niet zomaar een gouden oude programma. Met Gerard Hanning.

0: Dorothy Moore op 3 en Misty Blue, haar eerste hit. En in 1966 was dit een country top 4 hit voor Wilma Burgers. En dan zometeen de nummer 1, waar we ook de B-kant van gaan draaien. Maar eerst het overzicht van de top 10 van Amerika van 19 juni 1976. De Brothers Johnson en I'll Be Good To You op 10. 9 Starland Vocal Band en Afternoon Delight op 9. 8 Andrea True Connection, More, More, More. En 7 Captain Antoniel en Shop Around. Henry Cross en Shannon op 6. 5 Daryl Hall en John Oates. Sarah Smiles en Diana Ross Love Hangover op 4. 3 Dorothy Moore en Misty Blue. En op 2 Get Up en Boogie van de Silver Convention. En de nummer 1, dat is een gigahit. Paul McCartney en Wings, Silly Love Songs. Dit nummer hield het maar liefst 5 weken vol op 1.
1: 1976.

er werd altijd nogal neerbuigend over Linda McCartney gedaan. Maar ze kon toch aanzienlijk beter zingen als Yoko Ono. Cook of the House. En dat was de B-kant van Silly Love Songs. En dan zijn we beland bij Mutt Rock 2 van Mutt. Album uit 1975, tweede album van de groep. Staan ook een paar mooie hits op. The Secret That You Keep en Oh Boy. Hier is Hula Love.

0: Andy Kim met Rock Me Gently in 1974 in Amerika de tweede top 10 hit. En hij was ook nog mede-componist van Sugar Sugar van The Archies. En dan zijn we in de jaren 70 beland bij Live at Budokan van Bob Dylan. Album uit 1979, 21ste album, helaas nog steeds actueel. The Times They Are Changing.
1: Thank you, so very kind.

Dylan and the Times They Are Changing. Van het album Life at the Budokan brengt ons alweer bijna aan het einde van deze aflevering van de jaren 70. Ik hoop dat je hebt genoten. Binnenkort zet ik deze uitzending voor jou klaar op de Facebookpagina facebook.com/de jaren 70. Zometeen heel veel plezier bij mijn collega's hier. En ik heb nog twee tracks van albums waar we volgende week aandacht aan gaan besteden. Zometeen uit 1973, Rocking at the Tweed Mill van Living Blues en Eye to Eye. En we hebben Bob Marley en The Wailers en Survival. Album uit 1979 en Survival. Bedankt voor het luisteren. Hele fijne dag en tot de volgende week.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aaldert.
2: Musicbox met medewerking van Zeezenders van Vroeger. Zeezenders van Vroeger is de groep op Facebook met de herinneringen aan de zeezenders en de muziek uit vervlogen tijden. Ben jij een liefhebber van nostalgie? Sluit je dan ook aan. Praat, post en geniet ook mee. In de Musicbox beleef je 2 uur lang elke week het gevoel van zeezenders van vroeger op jouw favoriete radiostation. Stay tuned.
3: Music.
2: In de Musicbox. 2 uur lang het beste uit de LP-lijsten aller tijden. Presentatie Patrick Jacobs.

Goedemiddag en maandagavond. Hey, van harte welkom natuurlijk in een nieuwe Musicbox aflevering. Ja, we zijn er weer mee begonnen natuurlijk, hè. We begonnen met een lekkere plaatje dat we op de kop hebben kunnen tikken. And After the Fire en Laser Love. Weet je nog wel? Laser 558674. Ja, inderdaad wel. En vanaf de Noordzee. En daaruit hebben ze allemaal hun jingles kunnen halen in principe. Van harte welkom in de Musicbox op maandagavond. De maandag die zit er weer bijna helemaal op, hè. Ja, inderdaad wel. En de baas die is... de baas die is thuis. En wij zijn ook thuis. En wat kunnen we zeggen? We steken ons met een vingertje op naar de baas. Beat it. Hier is Michael Jackson.

inderdaad. En weet je nog de videoclip met het rode jasje aan en de zwarte broek? En dan maar dansen natuurlijk. En Michael Jackson en dit allemaal met zijn beaded. Als je maar afstemt, wel bijzonder gezellig als je erbij bent. Jouw favoriete radiostation met de Musicbox natuurlijk op maandagavond. Iedere maandagavond weer opnieuw, 2 uurtjes lang. De beste hits uit de top 100 aller tijden, de LP-lijsten. En dat was natuurlijk Michael Jackson. Uit die prachtige LP, The Thriller. Als het maar een van de best verkochte LP's aller tijden. En herinner zich deze nog, hier is Louisa Tucker en Midnight Blue.

Nou, neem er maar een glaasje rosé bij of een glaasje wijn natuurlijk. Hè. Met deze muziek van Lovisa Tucker zal dat nog zo goed smaken. En dit allemaal met haar Midnight Blues. En Midnight moet er natuurlijk nog aankomen, dat weten we ook wel. Maar hier in de musicbox wel kan je van alles tegenkomen natuurlijk. Hè. Hier is Ultimate Chaos en I'm Not Your Casanova.

En inderdaad, muziek uit de LP Top 100 aller tijden. Waaronder ook deze natuurlijk van Madness. Een klein beetje hekke jongens natuurlijk. Maar ze konden wel gewoon mooie muziek maken. En dit was Begging Trousers. Zoals je hebt kunnen horen hier in de Musicbox. We zijn er nog 2 uur lang hier voor jou op de radio. Hier is John Mellencamp en Jack en Diane.

0: two American kids doing best they can.
1: En inderdaad, een lekker gitaarwerkje natuurlijk van Drew Mellencamp. En dit allemaal met zijn Jack en Diane. Ja, als er één liefde gedaan is, wel, dan begint de andere volgens hem. Wel, volgens de song toch, hè? Ja. En hoe was je werkdag? Hebben jullie er lekker kunnen doorsleuren vandaag? Ja, je kunt altijd wel eens een moeilijke dag hebben natuurlijk, hè? En met de beste muziek uit je fantastische radio.

inderdaad, als ik het mag zeggen, wel een hele mooie versie ook natuurlijk van Surfing USA. Leaf Garrett hoor je hier op jouw fantastische radiostation in de Musicbox. En we zijn er iedere maandag gaan we weer opnieuw voor jou hier op de radio natuurlijk met de beste 100 uit de top 100 aller tijden. En hier is Lloyd Price.

Ach, lekker om nog eens allemaal terug te horen natuurlijk. En dat allemaal hier in de musicbox. Gladys Knight en de Pips. En dit allemaal met hun Baby, Don't Change Your Mind. Ja, een keer dat je je mind hebt changed, dan kan je niet meer terug natuurlijk. Hè? Inderdaad niet. Hier zijn de Bangles en She Knew What She Wants. Dat heb je natuurlijk meestal met zo'n vrouw. Ja, inderdaad wel.

inderdaad, Susanne Hoffman en She Knew What She Wants samen met de Bengals. Was ook een nummer 1 in de top 40 aller tijden natuurlijk, inderdaad wel. En wie dat er ook de enige na de ander scoorde, wel, dat was natuurlijk bij Simon & Garfunkel. En dit dan met zijn Bridge of the Troubled Water.

En Aad, Simon en Garfunkel. Garfunkel wilde er niet meer mee zingen omdat zijn liedjes te veel werden gedubbed, als het ware. Simon en Garfunkel dus en Bridge Over the Troubled Water.

Zeezenders van Vroeger is de groep op Facebook met de herinneringen aan de zeezenders en de muziek uit vervlogen tijden. Ben jij een liefhebber van nostalgie? Sluit je dan ook aan. Praat, post en geniet ook mee. Stay tuned.

En niet de enige protestlied was inderdaad van de Indianen in Amerika die hier opgesloten werden in, in een soort van kampen, inderdaad wel. Hè. En dat waren de Redbone Man. Nee, helemaal. Redbone en Witch Queen of New Orleans. Kan je deze nog?

inderdaad al Stevie Wonder hits op één rijtje gezet. En dat allemaal door Jaap Egremond natuurlijk. En inderdaad wel de 1045. Zo inderdaad, het eerste uurtje die zit er alweer helemaal op. Het was een lekkere plasplaat als het ware. Inderdaad wel. 7 minuten 47 seconden duurde hij in totaal. Inderdaad, ja, ja. Zo, wat mij betreft, graag tot straks. Na het nieuws, het weer en dergelijke meer natuurlijk hier op jouw fantastische radiostation. Dan zijn we er weer met nog een uurtje langer lekkere muziek uit de 100 beste LP-lijsten aller tijden. En ik neem afscheid van jullie dit uur met muziek van niemand meer en niemand minder dan Hompie en Alice. Hoe de is Alice? Inderdaad wel.

0: hier is. Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Uur na uur muziek. Is de Music Box met medewerking van Zeezenders van Vroeger. Zeezenders van Vroeger is de groep op Facebook met de herinneringen aan de zeezenders en de muziek uit vervlogen tijden. Ben jij een liefhebber van nostalgie? Sluit je dan ook aan. Praat, post en geniet ook mee. In de Music Box beleef je 2 uur lang elke week het gevoel van Zeezenders van Vroeger op jouw favoriete radiostation. Steek

En greatest hits op 2 stereo. Deze door de originele artiesten zoals Shock and Blue. Satie Creedence Clearwater Revival. De mama's en de papa's.

Big Selection, Hollies, Zombies, Christie's, Supremes, Deep Purple, Fleetwood Mac en vele, vele anderen. K-Tels voor de all-time greatest hits. 40 originele artiesten op 2 schitterende stereo-LP's voor slechts 27,50. Ook op 8-track en muziekassetten. Vraag naar K-Tels nieuwe dubbel LP. 40 all-time greatest hits.

bij de Radio op maandag beginnen met deze en deel 2 van de Music Box. Dat is Durven. En daarna hadden we al Bob Geldover natuurlijk en de Boomtown Red. En I don't like Mondays. Wij maken dat de maandag weer de mooiste dag wordt van het jaar natuurlijk met de Music Box. En dat allemaal op de maandagavond hier voor jou op jouw fantastische radiostation. We zijn er weer een heel uur lang met de lekkerste muziek uit de top 100 aller tijden. De LP top 100. En we hebben een heleboel lekkere dansbare muziek hier klaar voor je staan. Toch de eerste drie waarvan ik weet dat er graag op gedanst wordt. Hier zijn de wensen van Chic en Le Freak

Ik ken hem natuurlijk, hè, die man met zijn lekkere deuntje, met zijn gitaar. Natuurlijk Neil Rogers. En hij komt optreden naar Londen op 17 juni aanstaande. En dat allemaal in de O Arena. Twee grote uitverkochte concerten in Londen in de O Arena. En dat op 17 juni. Eén keer om 17:30 en één keer om 23:59. Om niet te zeggen 24 uur, dus inderdaad wel. Hier is Donna Summer en Hot Stuff.

En inderdaad, in een aflevering van de Musicbox mogen we deze zeker vandaag niet vergeten natuurlijk. De Hughes Corporation en dit al met hun Rock the Boat. De arrangeur was Tom Sellers. En Walker Holmes, je weet wel, de broer van die andere Holmes natuurlijk, hè, inderdaad wel. Zo, heel bijzondere goede maandagavond. Van harte welkom in deel 2 van de Musicbox. En we zijn er nog tot aan de top van de tijd zijn op jouw fantastisch radiostation. Hier zijn de Knaak en My Sharona.

denken, ja. Er wordt niet meer van vinyl gespeeld. Wel, hier wordt er wel nog van vinyl gespeeld voor meer dan 90% vinyl. Op je radio natuurlijk. En dat was muziek van de Knack en My Sharona. Je hoorde hem een klein beetje verspringen. Mijn excuses daarvoor natuurlijk. Ja, inderdaad wel. Reeds geruit plaatje in de tijd. Hè. Ja. De Musicbox is er iedere maandagavond. 2 uur lang moest je nog niet weten. En dat allemaal met de lekkerste gouden ouwe uit de LP-lijsten van de top 100 aller tijden. En hier is T-Rex en Get It On.

Ik was dus zo eventjes aan het denken. Waarschijnlijk hebben ze de bandnaam herhaald ergens in, bij de dinosaurus zelfs mee vraagt. De T-Rex, ja, die bestaat nog, als ik me niet vrees. Ja, inderdaad wel. Een grote hit in 1974 natuurlijk voor T-Rex en Get It On. Eentje dat we natuurlijk ook graag in de musicbox draaien op een maandagavond zoals deze. En neem er een glaasje wijn bij, zou ik zeggen. Of een koffietje, dat je lekker, ja, chill in de zetel zit en luistert naar de radio terwijl je iets anders doet natuurlijk, ja. We zijn er nog een goed half uur hier op jouw fantastisch radiostation. En hier is George McRae. En net al met zijn Rock Your Baby.

stem wat die man inderdaad. Ja, ik heb het allemaal over Joyce McRae natuurlijk en Rock Your Baby hier op jouw maandagavond. En de Doobie Brothers, wel, die zijn ook van de partij natuurlijk met Long Train Running.

Lekker hè? Ja, met een zoete koekje erbij. En dat was natuurlijk muziek van de Bellamy Brothers. En Let Your Love Flow. Hier is Hot Chocolate en So You Win Again. Inderdaad, wie geen geluk heeft in de spelletjes, heeft misschien wel geluk in de liefde. Je weet maar nooit, hè? Ze zeggen dat toch altijd. Dus,

En wel het reis gedraaid in de discotheken natuurlijk. Hè. Hot Chocolate en dit allemaal met zijn You Win Again. En dan wel, ja. Is ook ondertussen op grote tournee in Azië. En heet er op in Mayo op 2 april volgend jaar terug. En ja, hij doet er een heel jaar over als je mij vraagt. Hier is Johnny Nash en dit allemaal met zijn I Can't See Clearly Now.

inderdaad, we moeten hem Sir Elton John noemen. Om helemaal officieel te zijn, natuurlijk de man met de 1000 verschillende brillen. En dat allemaal met zijn Crocodile Rock uit de jaren 60 alweer. Ja, wat is het lang geleden? Inderdaad wel, hè. Muziek waarmee we zijn groot geworden. Wel, dat hoor je hier allemaal aan je voorbij komen natuurlijk. En de Musicbox iedere maandagavond. 2 uur lang lekkere muziek. Hier is Ike en Tina Turner en Nutbush City Limits.

Zeezenders van Vroeger is de groep op Facebook met de herinneringen aan de zeezenders en de muziek uit vervlogen tijden. Ben jij een liefhebber van nostalgie? Sluit je dan ook aan. Praat, post en geniet ook mee. Stay tuned.

We hebben inderdaad weer al hoog tijd om afscheid van jullie te nemen. Bedankt om te luisteren deze twee uur lang hier. Ik hoop dat je er een klein beetje van genoten hebt en een klein beetje van opgestoken hebt. Ja, zoveel moet dat ook natuurlijk niet zijn op een maandagavond. Hè. Inderdaad niet. Het was muziek van Casey en de Sunshine Band. En dit al met Get Down, Get Down, Get Down Tonight. De Musicbox kun je weer beluisteren volgende week maandag hier op jouw fantastische radiostation. En dat allemaal twee uur lang. En ja, ervan genieten zou ik zeggen. Want ja, je weet maar nooit, hè. Hier is Leo Sayer en You Make Me Feel Like Dancing. Tot volgende week. Bedankt om te luisteren. Bye bye en maak er een mooie week van.

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Grootthalert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Grootthalert.